0: CFM provides quality radio with a thriving listenership. We want your business, company or firm to advertise with us. We provide unique, professional and high quality standard of work. So give us a call and choose us to promote your business. Call our office on 011-057-1714.
1: Yeah. She's my freaking a week in the days of them. Hey, yeah. Oh, I'm a freaking a week in the days of them. Hey, yeah. I'm breaking heart, I say freedom. I turn around like a kid, you know. I turn around, I like a love you can't deny.
2: En a pen skakel op die stasie van die nasie 97.2.
3: Hallo, wat jy wan?
4: Kom, hoe gaan dit my broer? Ek moet nie met my vrou hoor met my gaan nie. Dis die weeg en die reën weg op die nerves.
3: Jy die problems. Met die verkeerde mens. Ek sta hier voor de polisman.
4: Sta hier voor de polisman? Jij kan niet eens mensen arresten.
3: Als je wat die vries. You have the silence. To remind the right. Zien ze.
4: Ah, I'm niet gaan spelen, bro. Mijn meisje komt daar voor mij keeg. I want to give her the world.
3: Give her the world. To say aangaan. Verdien ze die flitsen.
4: Ja, moet niet mijn dag of eren versieren. Waarom heb je meisje voor jou gemaakt? Ze zijn zo kind, zachtmoedig.
3: Ze is zo kort. En als ze haar kan, staan ze op haar toeën.
4: Oké, drop het.
5: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2. Koffievie FM.

0: das Josef Farmer Müller in Profiti
1: Good morning, Kofifi. My name is Tema. Away, my shakanas.
2: Find us on our social media pages. Facebook, Kofifi FM 97.2. Twitter, Kofifi FM underscore 972. And on Instagram, Kofifi FM.
3: Kom mensen, ik kan het waar van de toebroekjes.